0: du versprökst an, dat ere nu kommen zou worden zennen als de stieren som himmel, en dat ze op ewig dat land oven worden, dat du versproken hast aan te geven. En de haar jef nu met dat, wat hij gedreift had op dat volk te brengen. Moses strijd om en ging raaf van boog. Hij droeg 2 toefelen, die van beide zijden beschreven werden. Dit weer de bewijs dat de haar te am gereed had. De toefelen had God gemaakt. Dat schrieven op de toefelen weer God zien schrieven. Hij had dat aan den stein neergeschnitzt. Als Jezua hier, wo dat volk schreeg, zeed hij te Moses. Dat hield zich nu terug am lager. Dorto zeed Moses. Dat hield zich dollar nu zingen, als nu gewinnen oder verlieren in einer Schlacht. Als zij dan noden om lager kämen unien om boog, zag hij dat kolf en dat de lied dansten. Dit moog Moses zo dal, dat hij de steintoflende unien om boog uit zijn heng schmeit, dat zij 2 broeken. Als zij eerst am lager wieren, neem Moses dat kolf, versmalt dat en sloeg dat te fin het pulver. Dit strijd hij dan op een woeter en leidt de Israëlieten dat drinken. Moses vroeg Aaron, wat deed dat volk die, dat u aanhaast en zo'n grove zin gevierd? En Aaron zei, mijn haar, zie me gar niet zo dal. Du kanst deze lied, wo leicht die zich tot dat schlechte hand geven. Die zeiden einfach, mag ons jetta, die ver ons konen. Wie weiten nicht meer wat met Moses geworden is, die man, die ons uit Egypten uitbracht. Dan zei ik, neem dat geld af, wat je dragen en brengt mij dat. Ik schmeid dat hem 4 neen, en dit kalf 4, wat eruit kwam. Moses zag dat dat volk einfach wild geworden wier. Aaron had aan loten wild ranen, dat er fiend even aan aanvangen te lachen. Moses stal zich beim ingang tom lager haan en zei, ein jeder, die voor dem haan is, komt hier bij mij stonen. En alle lefieten kwamen en stalden zich met hem. Moses zei to aan, dit is wat de haar Israëlier God zegt. Neemt jeder ein schwert en goet durch dat lager, van een eng wat dat andere, van een der no de andere, en sloot een jeder jene breider en vriend en nober stout. De Leviten deiden als aangezaagd wordt. Den dag starven bij 3000 mensen. Moses zei to de Leviten, je haben van door gewezen, wo je junt dem Herrn geweid haben, dat je no am harchten en nicht emol jene zeens en breider verschonden. Hij jeft junt van door zinen zeien. Als de nächste dag kwam, zeed Moses tem volk, die haben eine grote Sinn begonnen, aber ek won um Herrn gonen, en seinen auf ek ein Verseinen verjünt rien kon. En Moses jinken um Herrn en seht, dort falsch haf sich schwor versündigt, die haben sich goldene Jetter gemorgt, verjaff an doch ihre Sinn, wann aber nicht, dann lasch mi nomen ganz uit dat Bürgrüt, dort du geschrieben hast. En de Herr seht, die jähen mi gesündigt haben, die ernomen, wo ek uit mein Bürg laschen. Go du nu, nur dat volk en leid an du han, wo ek die gesagt hab. Die waren noch ware minen Engel seinen verjünd konen. Aber wann de dag kämt, an für ihre Sinte strofen, dann wo ek an strofen. De haar leid eine schwere Krankheit über dat volk kommen, wegen ihre Sinn mit dat Kopf, dat Aaron gemacht hat.
1: De haar sehte Moses, nu verlot aber von hier. Du und dat volk, dat du von Ägypten brachst, zullen nu no dat land konen, want ik Abraham en Isaac en Jacob eren nu komen met een eid versproken heb. Ik wou verjunt een engel schicken en wou de Kanaanita, Amorita, Hetita, Perizita, Hevita en Jebusita verschecheren. Traag nu no dat land, wo de malchen de honig ranen. Ik aber wou nicht mank junt dohan gonen, wil sie zo steksinnig zijn. Ik kon junt dan hinge wees met einmal vernichten. Als dat volk dit hiet, betruiden zij dat, en China droeg meier ergen stroms. De haar zei te Moses, zij de Israëlieten, je zendt een steksendjet volk, en wann ik maar een ogenblik mank junt kem, kon ik junt vernichten. Door weer je neemt nu junt stroms af, en ik wou eenmaal zijnen, wat ik met junt tonen wou. De Israëlieten nemen dan bij Horeb-boog er stroms af, en dragen dat nicht meier. Moses neem immer weiter dat zelt en stal dat buiten dem lager ab. Hij nahm dat zelt, wo einer God traft. Jeder einer, die vom Herrn wat fragen wil, ging buiten dat lager. Wann Moses nu dat zelt abtau ging, stonden de Israeliten, ein jeder en der van zijn zelt, en kikten am hinger an, wat Moses am zelt nen ging. Wann Moses

via. Og ba gistalden gynt jeen dem harn an skott sin gebaut, en jengen nich an dot land nen. Giseden einer tom anderen en gynet selten, de har es jeen ons, en doveen haft he ons ut Egypten gebracht, en ons ene Amorite ere macht gejeeft, dat de ons anbringen. No wat van de steed govi, onze mannen er berecht engst ons. Zij zeien, dat de menschen zijn grata os wie, en dat ere steden zijn groot en hebben meren bad om hemel. Ook dat ze hebben door riesje anakita gezeinen. Ober ek zeedjunt, habt nicht angst, bedoert dat nicht zo. De haar jun God zelfs, wat jun leiden en wat voor jun aanstonen, krijg zo als hij in Egypten ver jun ene ogen al deid, en ook in de wildnis. De haar jun God droeg jun door, als zijn voordat zien en zijn woord, en bracht jun durch al die steden, wat we je nu zendt. En eindoont, wat je alles daar gemaakt hadden, glijf je dem haarn jenen God nicht. Hij weer de ganze tijd ver jen te gonen, dat je een steed vangen, wo je jene zelten opstalen kunnen. En een nacht jen je met een vier en evadag met een steile wald. En als de haar jen grom zaaien hier, wart hij voor dich met jen en hij versprook zich op een eid. Nicht einer van jen, die in deze beise generation zendt, waren dat goude land zijnen, want ik jene vooras versproken heb. Bloos Caleb, je vonden zien zijn, wat dat zijnen. Die is trouw je wast, en dem en zinnen ook komen waar ik dat land geven, waar hij dan je gonen is. En wie een junt, waar de haar ook voor dich met mij en zeed, niet je mal du, Moses, was dan dat land nen gonen. Oba dien helpa, Josua, nun zien zijn, wat du nen gonen. Sporn am aan en de zaag, wilst de wat Israël leiden, tom dat land aannemen, wat nu wat eert zennen. En de kleine, de je zeden, dat die woorden en de vriend er heen vallen, die nog niet goudet van slechtet onderscheiden kennen, die waren door nen gonen. Die wou ik dat land geven, dat ze door thuis zennen waren. Oba je kennen omwengen en trek in de wildnis nen gonen, de leng den waag nu dat schelp meer. En dan zeed je, wie hebben je in dem haarn gezindigd? Wie waren nu gonen met aankriegen, krijg zo als de haar ons gezegd haft. En je mogen jund allerlei tum kampf, en dachten, dat de boy aannemen wordt leicht zennen. En de haar zei te mij, woren aan, dat ze nicht zullen in dat land nengonen en met aan kampfen, wils ek wa nicht met aangonen, en de aanwoner waren te sterk voor jund zennen. Ek zei jund dat, ober je harchten door nicht no. Gie verachten dem haarn zien gebouwd, en an jünen evermout ging je en de boy nen. Dan kämen de Amorita, die door en de boy woonden, ruut jeen jund, zo als een schworm bien. Die schlugen jund dol en zeer in Gonsbad Horma. Dan kämen je träg en hielden ver dem haarn, ober de haar harcht nicht nu jund, en je bleiben lang. Met de tijd wang wie am, en jingen en de wildnis nen op een waag nu dat schelp meer, zo als de haar ons gezegd had. Dan bleiben wie een lange stoot op verschiedene steden en de boy bij zeer. Dan zei de haar to mij, je zijn lang genoeg in deze boy gewaast. Nu gaat hem al naar Noorden, en hij bestaalt ook nog. Je waren bald durch de zeer boy van Edom gonen, wo je in vriendschaft, die nu komen van Esau wonen. Die waren zich voor jund engsten, en zo post op, dat je jund nicht met die zanken. Ik wou jund kind van die land geven, nicht eenmaal zo veel, als tom eine schouw zullen opzaten. Den zeer boy heb ik Esau gegeeft, dat hij daar wonen kan. Je darven eten en water van den kuipen, dat je te eten en te drinken hebben. Vergeet nicht, wo de haar jun God jun gezeend haft en jeder denkt, wat je in deze tijd gedonen hebben. Hij haft nu jun abgepost, wil je durch deze grote wildnis gingen, en es nu deze 40 jaar met jun gewast, en je hebben alles gehad wat jun fehlt. Dan trok wie wieder van ons vriendschaft, die nu komen van Esau, die aan zeer wonen, en wie verleiten den Waag aan dat grote Tol, en jingen Waag van Elad en Ezion Geber, en jingen aan de Richtung van de Moab-Wildnis. En de Haar zei te mij, striet jund nicht met de Lied en Moab, die nu komen van Lot. Fangt ook keinen Krieg aan met aan, wils ek wo jund nuscht van ihr Land geven tom door aansiedelen. De jeen van Ar hab ik Lot zine nu komen gegeeft, dat zij door wonen kennen. Te einer Tijd woonden de Emiter en Ar, dort wie ein grotet Volk, en de Menschen wieren grader gewassen aus der Riesje Anakita. De Emiter, die dessen Nomen von dem Moabiter kriegen,

Israeliten sagen ook dat de rook van de staat in de hecht ging en dat de hingerikse groep de staat ingenomen had. Doorwegen vangen ze aan en grijpen de mannen van Ai aan. En die uit de staat komen ook ruit aan het jagen en de mannen van Ai gerouden tussen de groepen van Israël, zodat China van aan met hem levend ervan kwam. Bloos dem kennig van Ai grijpen de Israeliten levendig en brachten dem naar Josua. De Israeliten moeken alle mannen van Ai, wat aan hieraan gejoogd waren, op dat opene vlek in de stab met der schorp het zwier dood. Dan gingen zij in de stad neen en sloegen ook al die dood wat teruggebleven waren. En wat aan deze dag te dood kwamen, waren 12.000 mannen en vrouwen, alle inwoners van Ai. Josua trok zijn uitgestrekte hand met hem spies niet uit het trek, wat de baan aan alle inwoners van Ai der gevierd weer. Bloos dat vij en de andere wertvolle zaken uit de stad hielden de Israeliten voor zich, zoals de haar dat der Josua aangeordnet had. Dan brengt Josua Ai dool en moek die voor hem tot een oos in prelklampen, wat door vandaag nog ligt. Den kennig van Ai hangt hij aan een boom wat hem ovent. Als de zon ongeging, zegt Josua dat ze dem doden van boom nemen zullen en ze schmeiten dem onge dat staatspoort en moeken een groten steiner klampen even aan, wat op deze dag nog te zijnen is. Dan bied Josua dem Herrn, Israël ihren God, op den Borg Ebal een altar, zoals Moses dem Herrn zijn deiner, de Israëlieten dat gezegd had, zoals dat im Gesetzbuch van Moses geschreven staat, een altar van anbehakte steiner, wat met geen Iser bearbeid zijn. Op dessen altar brachten de Israeliten dem Herrn Brandopfer en Dankopfer. Josua schreef op de steiner eine Aufschrift van dat Gesetz, wat Moses voor de Israeliten ihre Urgen geschreven had, en dat ganze Israël met de Leider, Amtslied en Rechter, en zo ook de Fremde, stonden aan beide Seiten van de Bundeskist, de Priester uit dem Stamm Levi jen Eva, wat dem Herrn seine Bundeskist trugen. Eine Hälfte nur dem Borg Garizim han en de andere Hälfte nur dem Borg Ebal han. So als Moses, dem Herrn sein Deiner, verher angeordnet hat, dort fällt Israel zu sehnen. Nur dem leit Josua alle wird uit dat Gesetz, den Serien in den Fluch, verlesen, kreig so aus dat am Gesetzburg geschrieben steht. Du wir kein Wort, wat Moses angeordnet hat, wat Josua nicht verlesen leit für die ganze Gemeinde von Israel, en voor de frühesten Kinder en de Vlaanderen wat beaanwieren. Als al de kennigs aan de waasne ziet Jordan op een boy en op dat angelijke land en om Middelmeer om Libanon gaan, de Hetita, Amorita, Canaanita, Perizita, Hivita en Jebusita dat hierden, kwamen ze alle taub om zich taub te stonen en je en Josua en de Israeliten te kampen. Als de Berger van Gibeon dat hierden, wat Josua met Jericho en Ai gedonen had, dachten ze zich een last uit. Zij verkleiden zich als Botschafter uit een vreemdet land van wiet af. Zij verzorgden zich eten en nemen oude zaak op ihre ezels en oude verretene en gevlekte wienloschen en trokken zich oude kleider en afgenutzte schouw aan en nemen zich oude totgedreedet brood met. Zo gingen zij nu dat lager in Gilgal en zeden te Josua en de mannen van Israël. Wie zijn van wiet afgekomen en mochten dat je met ons een bond maken? De mannen van Israël zeden te de Hevita. Wie kennen doch nicht einfach einen Bund mit jen morgen. Vielleicht wohnen die hier mit dem Mank uns. Sie sehten aber zu Josua. Wie sind die Knechts? Dann frug Josua an. Wer sind die und von wo kommen die? Dann vertalten sie ihm. Die Knechts sind uit ein Land von weit aufgekommen um den Herrn, denen Gott seinen Namen halven. Wie haben von ihm alles gehört, was er in Ägypten gedonen haft, und alles, was er die beiden Knechts von der Amorita und Janzi Jordan gedonen haft, Sihon, dem König von Heschbon, in Og, dem König von Bashan, der in Ashtaroth wohnt. Do wehen seden unsere Leider, in alle Einwohner in uns Land zu uns. Nehmt jünd eten mit, in morgt jünd op a Reis in Gott an und jähen und sagt an. Wie sind jünd knachs? Dort doch einen Bund mit uns morgen. Dit Brot, wat wir von Tüs zum Eten mitnehmen, wie nach warm, als wir losreisden, en nu kijk wo hart en brasch dat geworden is. En deze wienloschen wieren nie, als wie de abfelden. En nu kijkt, wo engereten die sind. En onze kleider en schouw sind van de sehr lange reis oud geworden. De mannen van Israel nemen van dat eten, wat de Fremde metgebracht hadden. Zij versiemden dat ober, verher dem Herrn te fragen. En Josua mook vrede met aan en sloot einen Bund auf, dat ze om leven blieven zullen. En de eerste mannen in de gemeen schwuren aan dat. Über drei Tage, nachdem, als sie mit an einen

0: Dat hij door je loten houdt om dat huis te bezorgen, en zat aan in een huis met wachter. Hij verzorgde aan wat ze brokten, aber ging nicht haar nur aan. Ze blijven door versloten in ons weet früher für ihr ganzes Leben, wat ze starven. Dan zei de kennichte Amasa, roep de mannen van Juda taub, dat ze hier even morgen fermi komen, en du sollst dan ook hier fermi komen. En Amasa ging de mannen in Juda zeien, aber hij weer nicht trägt wat de bestemde tijd. Dan zei David te Abishai, Sheba, Bichri zijn zeen wordt ons nu meer trobel geven als Absalom. Neem mine deiner in Siegdam, anders wordt hij zich steder met mir in ernemen en van ons wegkomen. En Joab en de Kreeta en Pletter, David zijn wachter, en al de mache mannen gingen met Abishai. Zij verleiten Jeruzalem om Sheba, Bichri zijn zeen, hen je rond te jagen. Als ze wat dem groten stein bij Gibeon kämen, käme Amasa aan het jagen. Joab had een soldatenkleid aan, en door Eva droeg hij een rok met een schwert aan zijn scheid. Als hij Amasa begrijst, valt zijn schwert uit. En Joab zei te Amasa, wel schien dat, mijn broeder. En Joab neemt Amasa zijn boord aan de hand om hem een kus te geven. Aber Amasa weer niet reid voor dat schwert wat Joab aan de hand houdt. En Joab schneidt hem den bok op, zodat zijn darm uit vallen. Hij starf door ohne dat Joab hem dat tweede mal spekken brokt. Dan gingen Joab en Abishai wieder am Sheba, Bichri zijn zeen, te zegen. Einer van Joab zijn mannen blijft bij Amasa stonen en zegt, wer met Joab is en wer voor David is, laat dem Joab hingeron gonen. Amasa lacht en zijn bloed direct op hem waag, en die wat door voorbijkomen blijven door stonen. Als Joab zijn man zag dat alle man door stonen blijft, rolt hij den karper van waag rauf en op een stapnap, en hij bedekt dem met wat kleider. Dan als de karper van waag weer, gingen de soldaten alle Joab hingeron am Sheba, Bichri zijn zeen, te griepen. En Sheba ging tegen de jeenden van al de stammen Israël, wat hij bij de stad Abel Bet Maacha kwam. En al zijn vriendschaft, de nokomen van Bichri, gingen met hem doen. En Joab en zijn mannen gingen in omringden de stad, en ze droegen ihr taub aan de stadswand en sloegen aan de meer om de dol te breken. Door wie een wijze früh aan de stad en die roept, horchte mol, roept Joab her, dat ik met hem reden kan. Als Joab kwam, zei zij, bist u Joab? En hij zei, ja, dat zie ik. En zij zei tot hem, horche mol nu wat dine deinerin te zeien haft. En hij zei, ik wou nu die horchen. En zij zei, eerst immer zeiden zij, God en vrucht bij Abel, en dan kunnen zij zich bereden. Wie zijn vredelijk en trouw aan Israël, en zijn als een mutter voor dat volk. Aber du brauchst deze stad, die de Harans als Aufgaut gejeeft haft, te vernichten. En Joab zegt, dat is gar nicht, woran wir hier sind. Wir sind nicht hier, om te vernichten. Dat is nicht, woran wir hier sind. Wir sehen einen Mann van de Boy an Ephraim, der sich je in dem König David abgestalt haft. De Mann heet Sheba, Bichri zijn zeen. Jeeft ans de Mann, en dan lot wir jene stad in Fred. En de Früh zegt te Joab, wie waren die zinnen kop over de meer schmieden? En de Früh ging met Weisenrot nu de Lied an de stad, en ze schneiden Sheba, Bichri zijn zeen, den Kopf auf, en schmeiten den Eva de Mier no Joab. Dan bloost Joab met de Trompeit en ze verleiten van door, ein jeder no zijn huis. En Joab ging terug no Jeruzalem no dem König. Joab wie de Kommandant Eva de Armee an Israel. Benaja, Jojada zijn zeen, wie Eva de Kreta en Pletter, David zijn Wachter. Adoniram, wie Eva de Arbeiter, wat gedwungen wieren, verschiedenet für den König te büren. Josaphat, Ahidud zijn zeen, Abba war de Beker von der Geschicht von der Kernichrek. Sheva wie de Schriever. Zadok und Abiatar wären de Priester, en Ida von Jair, wie auch ein Priester für David.
1: Kapitel 21.
0: Durch heim einmal, zu Davids in der Tiet, ein Hungerschnaut, der für drei ganze Jahre anhält. En David frug dem Herrn Doveen, en der Herr seht, Saul und seine Familie haben Schuld an Blut verjeiten von dann, als sie de Lied von Gibeon anbrachten. De Gibeoniter wären nicht Israeliten, ze stammden van die wat van de Amorieten even gebleven waren, en de Israëlieten hadden aan versproken te verschonen. Aber Saul had hij verzocht af te schaffen en zijn Iwa voor Israël en Juda. En David leidde de Gibeoniter ver aan komen. Hij zei te aan, wat zal ik voor junt tonen? Waar kan ik dat reichstalen met junt, dat je dem Herrn zijn volk zenen worden? En de Gibeoniter zeiden, wie verlangen nicht selber oder Gold om dat reich te stalen, tussen Saul en zijn familie en ons? Wie

Hij neem aan van eerder schout en droeg hem nap en zine stoven aan en leed hem op zijn baard. En Elia beet hem haar op luides aan en zei, Haar, mijn God, was die werkelijk zo'n schwoord op deze vrouw brengen, wie wanneer ik woon, dat er zijn stoven wordt? En hij strakt zich dreimal op dat kind nap en beet hem haar. Haar, mijn God, laat het kind zijn leven waar het terugkomen. En de haar hield Elia zijn gebed en dat kind zijn leven kwam terug aan hem neer en hij verhoold zich. En Elia en dat kind gingen rauf van zijn stof op den been. Hij gaf de mutter erkend en zei, kijk, dien zijn leeft. En de vrouw zei te Elia, nu weet ik dat je een Gottes man bent. Nu weet ik dat dat wordt, want du van haar zegt, kapitel 18. Dan een stoutloter en dat derde jaar kreeg Elia een woord van haar. Go en wies die ver Ahab. Dan wou ik dat reinen loten op die eerd. En Elia ging dat hij ver Ahab komen wordt. De hongersnood weer zeer slem in Samaria. En Ahab roept Obadja, dem opzichter voor den paloust. Obadja had immer met zijn hart om haren gegeluift. Als Isabel eenmaal dem haren zijn profeten afschaffen deed, had hij 100 profeten en 2 groepen aan heiden verstoken. 50 op eine steed en op eine andere steed ook 50. Hij verzorgde door met brood en water. En nu zegt Ahab te Obadja, go eenmaal deeg dat land en kijk bij alle barms en rivers, of wie we hij vinden, dat we onze pierd en mulers om leven houden kennen, zes konen ons nog wat van die dood. En ze gingen en zochten en jeder op een anderen waag. Ahab wie op een waag en Obadja op een anderen. Als Obadja op een waag wie, trof Elia aan. Zo schwind als Obadja Elia kent, val hij op zijn gezicht en zegt, Best u niet Elia, mijn haar? En Elia zegt, Jo, go du, no dienen haren en zei aan, dat Elia hier is. En hij zei, wat heb ik verschuldigd, dat die dienen deiner Westen Ahab zijn macht geven, dat hij mij aanbrengt? Zo zeker als de haar die God leeft, heeft mijn haar nu jeder land en kennigrecht geschikt, om nu die te zeken. En van die zeden dat die niet doorwierst, dan verlangt hij een eid van dat kennigrecht oder volk, dat zij die door niet vangen. En du sagst nu, ik zal naar mijn haren gonen en am zeien dat die hier best? Ewan, zo schwind als ik hier wieder go, dem haren zijn geest die waag neemt en keiner weet wohan. Wat wordt Ahab doen, wann ik hem gezegd had dat hij hier best, en hij die daar niet vindt? Hij wordt mij aanbrengen, en ik heb van knien opvolg gehad voor dem haren. Weet mijn haar niet, dat als Isabel dem haren zijn profeten dood moet, dat ik 100 van die, 50 in een heil, en 50 in een andere om leven hield, en die met brood en water verzaaid? En du sagst groot zo, go no dienen haren en zei hem dat Elia hier is? Hij wordt mij zeker doodmaken. En Elia zegt, zo zeker als de haar, die alles regeert, leeft en voor dem ik sto, wo ik mij vandaag van hem zijn laten. En Obadja ging naar Ahab en zei hem dat. En Ahab ging naar Elia. Als hij hem zag, zegt Ahab te Elia, hier is die, die Israël versteert. En Elia zegt, ik heb niet Israël versteert, aber zo als du en dien vader regeert hebben, en dem haren zijn gebouwten niet gehorcht hebben, en Baal gedeind hebben, dat heeft Israël versteerd. Ober nu roepen mol dat ganse Israël, dat ze mij bij dem Karmelburg trafen. Bring de 450 Baals profeten, en de 500 Ashera profeten, die bij Isabel ihren Desch eten. En Ahab schickt eine Nachricht naar alle mensen in Israël, en versammelt de profeten op dem Karmelburg. En Elia stal zich ver dat volken zeen. Wo lang wel je gunt op bed zieden te lang slapen? Wann de haar God is, dan deint am, ober wann Baal is, dan deint dem. En dat volk je van keine antwoord. En Elia zei tot dat volk, ik zie de einzige van dem haren zine profeten wat ewe gebleven is, ober Baal haft 450 profeten. Bring 2 junge balles. Lot an einen Baal nemen en den een stecker schnieden en op dat halt laien, ober door kein vier non laien. Ik wil den anderen Baal reinmaken en op dat halt laien en door kein vier non laien. Lot de Baals profeten den nomen van Ehrengott anropen en ik wil den haren zine nomen anropen. En dan lot we den, die met 4 antwoorden wordt, God zennen. En dat ganse volk zegt, jo, dat is recht. En Elia zegt tot de Baals profeten, wählt jent eind van de Baales en maak den dat eerste reid. Je zendt eindeil. Raubt jenen God zine nomen aan, oberlaagt kein vierden aan. En zij nemen den Baal, den aangejeeft weer, en maken den reid en roept den Baal zine nomen aan, van Marien wat op Merach. Zij zeiden, Baal, antwoord ons.